0: svegliar col cicicicì di botto mi veniste a risvegliar col cicicicì di botto mi faceste risvegliar col cicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicic faceste risvegliar col cici col cici col cici col cici col cici col cici col cici col cici mi faceste risvegliar ma d'un sogno s'intracciato ecco il simbolo spiegato
1: ad un sogno s'intralciato ecco il simbolo spiegato
0: la campana suona festa allegria in casa mia quelle penne siete voi